0: Wir sprengen deine Boxen.
1: Radio Norte International.
2: Vraag uw aandacht voor het volgende. Luisteren naar dit programma is voor eigen risico.

0: 1966. Oeh, wat waren we toen nog jong. Zijn we nog steeds toch volgens mij. Twice as much and the true story. Het ware verhaal ga je de komende 2 uur beluisteren. En welk 2 uur? Ik wilde zeggen dus. Het ware verhaal ga je de komende 2 uur beluisteren. Maar welk ware verhaal? Ik ga het gewoon heel flauw zeggen.
1: Van de muziek. Welkom bij het muziekprogramma. Wij gaan plaatjes voor u draaien.
0: Zo gaat het bij een lokale omroep over het algemeen.
1: Nou,
0: niet alle omroepen. Alhoewel, omroepen. Roept u maar om. Nou, ik roep ook om, maar dan op een andere manier. Wees welkom.

Sommige liedjes zijn heel erg leuk hoor. Maar die hebben zo'n traag intro en zo'n zacht intro dat ik bij mezelf denk... Ga erin en dan draai ik hem wel. Ja, ik weet het, voor de muzikant is het niet leuk, maar voor mij wel. Dat moet ik ook. Dan blijft het lekker fresh. Hè. Doe ik bij meerdere liedjes bedoel ik zeggen. Dan hoor ik je denken, oh, is me nooit opgevallen. Maar misschien denkt hij van, ja, dat intro was inderdaad anders. Ja, dat klopt, dat heeft u gelijk. U bent een oplettende luisteraar. Ik zat vannacht naar een radiostation te luisteren. Nee, geen Nederlands radiostation. Ik luister altijd naar Engelse radiostations. En toen kwam deze toch weer even voorbij. Ik ken de clip helemaal uit mijn hoofd en ik vind haar zo leuk om te zien. Ze is niet meer onder ons, maar muzikaal gelukkig wel. De dame van de Seekers. And a world of our own.

En voor wie nog... Het is uit 1966. Geert Boudewijn de Groot dus en wel te rusten, minister-president. Nou, je kan het liedje gewoon opnieuw uitbrengen. Even een klein beetje de tekst aanpassen. En dan lijkt het me weer een hit. Helaas dan in dit geval. Ja, ze leren daar niks in Amerika, hè? Nee. Blijf maar aan de gang. Ze hebben het altijd over hun recht. Ja? Je hebt ook plichten, zeg ik altijd. Anita kent u wel, hè? Van de Dolly Dots. You got me keyed up.

0: van de nieuwe de derde adieu. Jim Mason. Jongens, meisjes, jongens. Ik liep een paar weken geleden, niet zo lang geleden geloof ik, te klagen over de rotzooi hier. Dat er opgeruimd moest worden, maar ik merk dat het heel veel opgeruimd is vandaag. Het is erg leeg vandaag. Maar dit programma staat vol.
1: Of is het nog niet helemaal zo?
0: Is het nog niet helemaal zo?
1: Wat?
0: Oké, ook alleen maar wachten. Nou ja. Ja, Together We Are Strong van Patrick Duffy en Mireille Mathieu. Dat is hem inderdaad voor de dubbeldraai. Maar dan van Herman en Riet. Het duet heet het dan. Tuurlijk lijkt het qua muziek van me op elkaar, maar de tekst natuurlijk totaal niet. Maar daarom vind ik hem juist zo leuk om vandaag dus ook te draaien. Die van Herman en Riet in het duet. Luistert. Als je het nooit echt heeft beluisterd dan de tekst. Maar die is fenomenaal.

vergit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een felijne jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken

Hoger! Mooi is die toch? Heerlijk, die humor toch? Waar is dat toch gebleven, die humor? Ja, dat was hem dus voor vandaag. We gingen van hoog naar scheurend in dit geval. Scheurend met Long Tolerny en de Shakers. 1973, de Big Fat Mama.

I'm your boogeyman. Ja, het begon met That's the Way I Like It, dat weet u nog wel, hè? Dat was zo'n plaatje dat ik bij mezelf dacht, dat moet ik halen. Ik zat toen op school. Ik ben toen gaan spijbelen. Ja. Moet ik ook gaan draaien? Nee, ga ik niet doen vandaag, denk ik. Ik vind deze ook wel leuk om te draaien, hè?

heerlijk dit nu. Hè? Oh. En dan constant wel draaien. Dat is niet de bedoeling, hè? Dat begrijpt u. Lena Lewis. Better in Time. Hoe zou het met te gaan? Nou, ik kan heel wijs gaan vertellen dat ik het allemaal weten ga voorlezen op Wikipedia of andere onzin sites. En ik wil er nog even erbij zeggen. Gaat u het maar opzoeken op het internet. Het is veel beter. Sonny en Cher. Nee, ik blijf nog even. Ja.

dat we gewoon verliefd worden. Dat kan toch gewoon zomaar. Nee, tegenwoordig moet je alles swipen voordat je in de liefde valt. Ja. En dan is het fotootje niet leuk en dan is het gewoon afgelopen. Ja, zo gebeurt dat tegenwoordig schijnbaar. Blij dat ik er niet aan meedoe. Gelukkig niet. Suzus. I don't want to go on without you. Dan kun je ook swipen, hè? Vind je het niet leuk? Het was leuk, het was niet leuk, het was leuk.

Een dame met één octaafstem is niks op tegen trouwens. Maar blijft in een bepaald repertoire. Maar wel een gigantisch repertoire. Wat ze hebben hit na hit na hit gehad. Diana Ross van de Supremes. Maar dit zijn natuurlijk de Supremes. Met Diana Ross, hoe je het wil zien. Maakt mij niet zo uit hoor. Kom, see about me. Ah, zit een kikker in mijn keel. Maar jij bent een beetje grieperig. Dus ben al zwetend door het programma gekomen. Het eerste uur. Nu nog een tweede uur. Gelukkig merkt u er niks van. Alleen niet te dicht bij die radio of wat dan ook zitten. Want anders gaat die bacille zo naar u toe. En daar zit u nu op te wachten. Ja, dat heeft het intro aangepast. Dat heeft ze goed gehoord. Hij duurt langer dan normaal. Eric Clapton en cocaine.

0: The Beloved.
1: A Sweet Harmony.
0: Mijn zus nam in 1974 een bepaald plaatje mee uit Italië. En ze zei, dus een leuk plaatje. Het plaatje was al kromgebogen of ik hem dan onder boeken kon platleggen. En dan een keer draaien in mijn programma. We praten over inderdaad 1974. Troepie. Het Piccola e Fragili.
2: Jawel.
0: Het is niks geworden, maar misschien wel in uw beleving. Maar hij is wel leuk. Want ik heb sinds 4 weken een kilometer verder opgelucht. Dus dat scheelt wel weer. Een nieuwe buurman. Die komt uit Italië. En die gaat zich hier, of is eigenlijk al, die gaat zich hier vestigen. Woont er al, is nog druk bezig met allerlei andere dingen. En toen dacht ik bij mezelf, nou, Italiano, toen ik van de week dus in mijn tuin bezig was, zat hij te kijken wat ik aan het doen was. Ik zei, dat doen wij in Nederland zo. Oh, zegt hij dat. Hij zei het wel in het Engels. Oh, dan weet ik dat. Ik zei, dan ga ik van de week voor jou een plaatje draaien. Plaatje? Ik zei, ja, een plaatje. Wat is dat? Zo jong is hij dus.

0: Je luistert met plezier. De echte radio is terug.
1: Wat ben je mooi, wat ben je lief, zo interessant.

0: nahm ich nooit een andere vrouw. De een die sprekend leek, die net zo olig keek.
1: Hey!
0: Een die sprekend leek.
1: Ronnie Tober. En u als luisteraar bent geweldig. Waarom? Omdat u luistert.

0: Oh, there's a heartache following me.
1: I look around.
0: Jim Reeves.
1: And there's a heartache following.
0: Jim Reeves, moet ik het zo zeggen, ja. Ja. Oeh, uw luisteraar, je stuurt een mailtje. Zeg, je stem klinkt af en toe zo sexy als je zo rustig praat. Daar doe ik het wel over. Nou ja, goed. Volgende onderwerp. Zijn wel ook leuke mailtjes om te lezen trouwens. Maar je moet je... Oh, je hebt me ook gezien. Ja, goed. We gaan vandaag ons even met het klassieke bezighouden. De symfonie nummer 2 in B minor. The Loves of Isadora OST. En dan hoor ik u denken, waar is dat dan van? Nou, even in het geheugen gaan, hè. Je had vroeger Radio Veronica op zee. Even voor de duidelijkheid, op zee. En dan was er een jingle gemaakt door Klaas Vaak, Tom Mulder. Ja, ja. De radio is gestolen. Kent u die spot nog? Nee? Als u het muziekje hoort, dan denk je van... Oh, ja, ja, ja. En we gaan naar Caroline in dit geval, de Ocean Gypsy. Dat is een nummer wat er heel veel gedraaid is op Caroline. Prachtig nummer. Ruim 6 minuten genieten dus. Zit u er klaar voor? Hoeft u niet naar het toilet? Of neemt u gewoon de telefoon mee naar het toilet? Wel de handjes netjes weer wassen daarna, hè? Komt telefoontje op. Niet in slaap vallen. Ja, oké. Ik heb u gewaarschuwd.

Ocean Gypsy. En een zeezenderhit. Ga ik toch even uitleggen wat het nou eigenlijk inhoudt. Een zeezenderhit is een typische liedje in dit geval, niet plaat. Hè? Italiaanse buurman, wat ik u net uitlegde. Een liedje dus in dit geval, wat specifiek alleen op die zeezender of zeezenders werden gedraaid. Dan heb ik het niet over lievelingen, alarmschijven, hittips en tips en toestanden meer. Maar gewoon specifiek één nummer wat door iedereen eigenlijk gedraaid wordt en gewoon leuk vond toen in de tijd. Dat geldt in dit geval voor deze. Waarschijnlijk werd er flink voor betaald dat hij veel gedraaid werd. Dat is een ander verhaal. Maar dan wordt er toch als het ware een hit tussen aanhalingstekens. Heb ik het makkelijk en kort kunnen uitleggen aan u? Mooi. En als het niet zo is, ja, dan zal ik het de volgende keer weer doen. In blokletters uitleggen dan in dit geval. Maar hij is pjachtig, toch? Ja, ik hoorde het op een gegeven moment bij oude opnames. Ik denk, welk nummer is dat nou? En gelukkig hebben we allemaal software waar je dat gewoon kan meten waar het liedje vandaan komt. En zo ben ik erachter gekomen jaren geleden. En vandaag voor u gedraaid.

Alicia Keys. The fourth in. Ja, mijn strijd op Empire State of Mind. Ik moet niet te hard lachen, want het zweet breekt me uit. Ik had u al verteld dat ik grieperig ben. Buikgriepje. De ogen die tintelen. De bijholders die werken niet lekker. En toch zie ik programma te doen voor u. Ja, ik heb er wel wat voor over, gelukkig.

Bata Pata Pata Pata. Miriam Makeba met de Pata Pata. U kent ongetwijfeld wel Inch Allah van Adamo. Uiteraard heb ik een andere uitvoering. Wel met Adamo, maar dan met Maurana, ik weet niet hoe ze precies heet, is nooit uitgebracht. En toch draai ik het. Hoe is het mogelijk, hè? Prachtig uitvoering trouwens. Ga er even voor zitten, zou ik zeggen. Ga ik ook doen. Ik geef 5 minuten liggen aan de griep. Een beetje zak.

Van maandag, daverende dinsdag, woedige woensdag, denderende donderdag, volle vrijdag of zinderende zaterdag en zalige zondag. Elke dag een gouden dag.

1968, Rika Sarai, Jerusalem, Michelle, ça va. So, zit er weer op. Ja. 2 uur lang kwam uw jeugd voorbij, zeg ik altijd maar weer. Hè. Ook mijn jeugd kwam wel voorbij. En dan denk ik bij mezelf, goh, die tijd was leuk. En dit was wat minder, Ik dank u voor het luisteren en het doorstaan voor vandaag. En als het goed is, bent u de volgende week weer te luisteren? Nee, ik vraag het maar even. Mooi. Dan pak ik mijn biezen tot die tijd. En ga er vandoor. Dag.

Egmond. En voordat we verder gaan met de top 50 van 24 december 1977, 5 nieuwe binnenkomers en 2 stippen, dan geef ik u eerst een overzicht vanaf nummer 42. Boney M, Belfast, voormalig lieveling, van 35 naar 42. Nieuw, John Paul Young, Love is in the Air op 41. En Café Crème en de Beatle Disco van 33 naar nummer 40. Jero, El Nostalgia, nieuw op nummer 39. En in de tweede week van 49 naar 38, Kamal. En Love is a Beautiful Song. Elvis Presley bezong My Way in zijn tweede week van 45 naar 37. Status Quo, Rocking All Over the World in de zesde week van 30 naar nummer 36. Mistral hoorden we net nog voorbij komen met Jamie in de tweede week van 48 naar nummer 35. En dan nu in de derde week van 34 naar 34, oftewel stationair, Carly Simon en Nobody Does It Better.

Belle Époque. Bekend van Los Bravos het nummer. Black is Black. Van 29 naar nummer 33. En dit vinden we in de derde week. Stationair op 32. Amber. And just a bit attention.

En ze blijven maar doorfluiten in dit geval. Het begon allemaal met Mississippi. De ene hit naar de andere hit. En toen kwamen er relatieprobleempjes. Laten we het daar maar even ophouden. Toen was het snel voorbij voor Pussycats. If you ever come to Amsterdam in de tweede week van 41 naar 31. En dan vinden wij op nummer 30 ABBA. Van 22 afkomstig in de achtste week. Hier is The Name...

0: Heerlijk weer met 14 van uw lievelingsmelodieën. Het Smurfenlied en een opname van Wiltura. Weet je nog wel die avond in de regen van Cindy? Op deze nieuwste LP van Duo Domino. Ook het onvergetelijke nummer van Rob de Nijs. Het werd zomer. Duo Domino brengt ook een melodie van Corrie. Verder ook nog de Foxy Foxtrot, Leo, Tante Julia, Margrietje en ik geef je een roosje, mijn roosje. Haal ze vandaag nog voor slechts 199 frank.
1: Eindelijk, de hits uit je jeugd, ze zijn terug.

Pandemonium 1941 van de 23 naar nummer 29 in de vierde week. En we moeten weer opschieten, anders redden we het niet met die 50 platen in 3 uur. Soms wel en soms weer niet, uiteraard. 28 in de derde week van 27 afkomstig. Tom Robinson en 2468 Motorway.

Smokey, hit na hit hebben ze ook zeker gehad. Needles and Pins was er dus een van hun cover eigenlijk van de Searchers. In de negende week van 16 naar nummer 27. Gezakt, ja. Zo kan het gebeuren. Je klimt of je zakt natuurlijk in zo'n hitparade. En deze blijft stationair. En dat gebeurt ook regelmatig in de top 50. Frankie Miller, Be Good to Yourself in de vierde week op 26.

0: Champagne, Valentino in de zevende week van 14 naar 25. Francis Goya, de Gypsy Wedding. Had nog een plaatje met Gypsy volgens mij. Maar Gypsy Wedding heb ik in ieder geval niet kunnen vinden. In de derde week van 31 naar nummer 24. Ik krijg van mij zo meteen een overzicht. En ik kan er ook even bij vertellen dat er in deze top 50 van 24 december 1977 weinig is gebeurd. Alles staat een beetje op zijn plek. Weinig verschuivingen en dergelijke. Zometeen weer een overzicht. Maar eerst is een tweede week. Een voormalige lieveling. Van 39 naar 23. Inderdaad een stipnotering en een voormalige lieveling, zoals ik al zei. Lenny Williams en Shudu. Foo, foo, oe, oe, oe, oe.
1: Mi amigos lieveling.

extra voordelig. De kledingbox heeft schitterende najaarsmode. Voor het hele gezin. Tegen plezierig lage prijzen. En u weet het, bij aankoop van een kostuum gratis kiezen uit een van al die andere modieuze artikelen uit de Kledingboxer collectie. Zoals bijvoorbeeld een regenjas, japon, mantel of jeanspak. De Kledingboxer, voordelig geboden voor het hele gezin in Hulst, Terneuzen, Sluis, Vlissingen en Goes.

Jean-Claude Oki. En dat was Soleil. En als u dit muziek hoort, dan weet u het al. Dan is het zover. Dan hebben we uiteraard weer een overzicht. Wij vinden op 34 stationair Carly Simon en Nobody Does It Better. Belle Epoque Black is Black van 29 naar 33. Amber met, of Amber zoals je wilt, Just A Bit Attention op 32 stationair in de derde week. Pussycat, If You Ever Come To Amsterdam in de tweede week van 41 naar 31. ABBA met The Name of the Game in de achtste week van 22 naar 30. En Pandemonium 1941 van 23 naar 29. Tom Robinson, 2468 Motorway, in de derde week van 27 naar 28. Smokey Needles and Pins in de negende week van 16 naar 27. En Frankie Miller, Be Good To Yourself, in de vierde week stationair. Champagne, Valentino, in de zevende week van 14 naar 25. Francis Coya, Gypsy Wedding, in de derde week van 31 naar 24. Een voormalige lieveling, kunnen we wel even doorgaan. Van 39 naar 23, Lenny Williams. En net hoorden we Jean-Claude Oki met Soleil in de tiende week van 15 naar nummer 22. En dit is nummer 21 in de vijfde week vanaf 9 afkomstig. Gladys Knight and the Pips. And home is where the heart is.

0: 5 nummer 4 is er. En dat met Claire en Henk.
1: Aan de kaai, schitterskwartier, staat
0: de klein. De liefste uit uw serie Feesten en Vuiven, ook met Franka.
1: Ja, nee,
0: en natuurlijk ook met Johnny Blanco.
2: Eenmaal zal ik je weer ontmoeten.
0: Feesten en Vuiven nummer 4 met Eddie Smit.

Dolan, I Need You. In de derde week van 28 naar 20. In de vierde week van 24 naar nummer 19 vinden we Joe Bourne. En Baby, You're the One. En zometeen hebben we de Chocolates ook nog in de lijst met Let's Do It The French Way. Helaas niet aanwezig in de zevende week van 18 op 18, oftewel stationair.

Miko en de Star Wars Title Team. De zesde week van 10 naar nummer 17. En dan vinden wij op nummer 16 in de vierde week van 17 afkomstig. Patricia Pai en Living Without You. Yeah.